is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste, het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraan ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Noorvits, Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt van Otterdijk.
4: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Dus nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen, om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

De reflex van Duran Duran laat je als het ware een deel van je jeugd herbeleven. Als je van de juiste generatie bent, tenminste. Een hele prettige zaterdagochtend. We zijn 8 uur net gepasseerd. Dit is de Ontbijtradio. Ik ben Piet. Ik pak je mee naar 10 uur deze voormiddag. Sorry.

0: meeslepende dansmuziek uit de 90's met de Funky Green Dogs en Fired Up hier bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, maar natuurlijk nog zoveel meer met heel veel informatie uit onze regio. Op zondag 18 oktober vindt de bekende mountainbike toertocht Jean-Marie Sercut plaats in Middelkerken. Dit evenement biedt een uitdagend en mooi parcours over het strand, door de duinen en over het Norbert Dekkeren parcours langs Middelkerken, Niepoort en Kokzijde. De start en aankomst is voorzien aan sporthal De Branding in Middelkerken en je hebt de keuze uit 5 afstanden: 33 kilometer, 43 kilometer, 52, 68 en 77 kilometer. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee. Vanaf 12 jaar betaal je €6.
1: Ontbijtradio met

CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

0: Nate Smith is een Amerikaanse countryzanger die doorbrak nadat zijn emotionele nummers viraal gingen op social media. Hij staat bekend om zijn krachtige, rauwe stemgeluid. Scoort ook bij ons in Vlaanderen met Fix What You Didn't Break.
1: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

hele prettige ochtend. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Dus ook op deze zaterdagochtend. 15 augustus. Het is vandaag een officiële wettelijke feestdag met Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Maar kijk, het is weekend, dus je hebt er in feite niks aan. Het enige wat je kan hopen is dat je baas je volgende week zegt van... recupereer die dag maar. Of is dat gewoon dagdromen?

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

0: De vakantiedagen denderen voorbij, dus als je nog leuke dingen wil doen, dan moet je nu even goed meeluisteren. Heb je zin in een sportieve en gezellige zondag? Kom dan op zondag 30 augustus naar de markt van Loreningen voor de Local Run. Men kiest uit een parcours van 15 of 15 kilometer. Of je nu je eerste wedstrijd loopt, of je gaat voor een snelle tijd tussen de prachtige velden van de Westhoek, iedereen is welkom. En na de finish, wel, dan gaat het feest gewoon verder met lekker eten, frisse drankjes, pétanque, kinderanimatie en een gezellige dorpssfeer. Schrijf je in en beleef de Local Run op zondag 30 augustus in Loreningen. Meer informatie via de website localrun.be.
1: Ontbijtradio met Piet de Win. Nee.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Terwijl de hittegolven elkaar blijven opvolgen, is een tuin- en decoratiecentrum in Dadizelen al begonnen met de opbouw van het kerstdorp. De winkel wil de grote afdeling met kerstversiering ruim op tijd klaar hebben. Ook nu al, tijdens dit warme weer, is er volgens de winkel veel interesse bij klanten. In Roeselare werkt een kunstenares uit Olen aan een groot street art project onder het spoorwegviaduct bij de haven. De vrouw die schildert er historische taferelen op de muren en zuilen. De Belgische Noordzee beleeft momenteel een uitzonderlijk warm jaar. Het zeewater brak dit jaar al 63 keer een dagrecord. En de zee zit ook al 188 dagen onafgebroken in een marine hittegolf. Dat is eveneens een record. Tijdens de afgelopen maand juli lag de gemiddelde temperatuur 2,7 graden hoger dan normaal. In Sint-Joris bij Beernem is er commotie over een konijnenplaag op de begraafplaats. Het probleem bestaat er al enkele jaren en de bestrijding gebeurt vooral op het jaagpad naast het kerkhof en niet tussen de graven. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijst De Dekker, die daarvoor de VZW-team Middelkerke oprichten. En de nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke. De plannen van een Kortrijkse ondernemer om een hoeve in Heulen om te vormen tot een plek voor groene energie lijken voorlopig van de baan. De vergunningsaanvraag is ingetrokken en buurtbewoners die protesteerden al een tijdje tegen de drie innovatieve kleine windturbines die er zouden komen. De Vlaamse Landmaatschappij die ziet bemoedigende resultaten in de Oudlandpolder. Dat is de regio rond Zuijenkerke en De Haan. 7 graslandpercelen die werden er tijdelijk vernat. En daardoor kwamen er meer weidevogels om te broeden en ook om voedsel te zoeken. In Knokke-Heist zijn buren van een leegstaand pand in de Lippenslaan zelf beginnen poetsen. Ze schrobden het trottoir en de gevel van het pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat. De eigenaar die werd eerder gevraagd om alles proper te houden, maar daar kwam er geen reactie op. In Diksmuiden start begin volgende week de bouw van een nieuwe brug over de IJzer. Die maakt deel uit van de nieuwe ring rond de stad. En die ring die moet het doorgaand verkeer uit het centrum houden. En vanaf vrijdag 14 augustus is de IJzerdijk ter hoogte van de werken daardoor afgesloten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Het iconische nummer Can You Feel It van de Jacksons werd in 1980 uitgebracht. De bijhorende epische videoclip, vol met vooruitstrevende special effects voor die tijd, werden destijds geroemd als een visueel meesterwerk en is later zelfs opgenomen in de Music Video Hall of Fame. Is dat belangrijk? Nee, maar ik wil het gewoon even meegeven.

0: Het verhaal achter dit nummer van Sean Elliott is nogal ingewikkeld, dus dat zal ik voor een volgende keer houden. Ik heb wel andere dingen te vertellen, want de jobdag Kokzijde is terug. Op donderdag 22 oktober ontmoeten werkgevers, werkzoekenden en professionals elkaar voor een inspirerende dag vol vacatures, talent en interessante lezingen. Zet de datum alvast in je agenda en ontdek alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Meer info vind je op kokzijde.be/jobdag.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin. Melinda.

Elton John, de man van de duizend brillen en de ontelbare gekke kostuums. Je hoorde hem met Club at the End of the Street op deze zaterdagochtend. 15 augustus, het is nog altijd zomervakantie en het zal vandaag ook wel zomeren. Al wordt het minder heet dan de voorbije dagen. En daar kan je in feite alleen maar blij om zijn. En dit is K3.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

van de zomervakantie. Geniet van je vrije weekend en vooral geniet van elkaar. En van Melinda FM natuurlijk. Op elk moment muziek die je kent en tussendoor ook heel veel informatie uit onze regio. Op zaterdag 22 augustus is het feest in Park Paalsteenveld in Bredene tijdens het familiefestival Bredene. Geniet samen met het hele gezin van een namiddag en avond vol met topmuziek. Op het podium staan Samson en Marie, Like Me, Aaron Blommaert, Niels de Stadsbader en als afsluiter een absolute knaller met Meteor. Het festival loopt van 2 in de middag tot 10 uur 's avonds en is geschikt voor jong en oud. Afspraak dus op 22 augustus in Bredene.

Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Dit is de ontbijtradio. Ik ben Piet en ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met vooral deze namiddag kans op een regen- of een onweersbui. Het wordt ook minder warm dan de voorbije dagen. De maxima hier bij ons in de buurt vanmiddag rond een goede 25 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Goedemorgen, hoe ver ben jij al in je ochtendritueel? Ben je ondertussen al de ontbijttafel voorbij, onderweg naar de badkamer of mag het allemaal piano piano op een rustige manier? Ja, waarom niet? Het is zaterdag. Je geniet van je vrije weekend.

Paul Simon is een legendarische Amerikaanse singer-songwriter die wereldfaam verwierf als de helft van Simon & Garfunkel met tijdloze klassiekers als bijvoorbeeld The Sound of Silence. Als soloartiest verriede hij de popmuziek door westerse pop te combineren met Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse ritmes. En zo zijn we zo goed als bij 10 uur aangekomen. Het einde van de ontbijtradio voor vandaag. Maak er een fantastisch weekend van. Geniet van het mooie weer, als dat er nog aankomt. En wij zien elkaar weer volgende week zaterdag om 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Captain Crew en I Just Die In Your Arms. Welkom en dit dan meteen in een aflevering met Mike tot 12. Drop that, drop that. Disco. X on the

hele mooie versie van Genesis en I Can Dance. Je weet dat we uiteraard ook vandaag twee retro top 5's zullen geven. En straks na onze reclame gaan we er eentje geven. En dit dan van 15 augustus 1973.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit was nummer 5 in 1973. Belgisch werk van John Terra. En is er een ander tussen jou en mij? En eentje naar beneden kwamen we deze tegen op 4 van Redbone. We were all wounded at Wounded Knee.

1973 stond eigenlijk de formatie ABBA. Maar als je eigenlijk kijkt naar de hoes, dan werd het nog genoteerd onder Björn, Benny, Anna en Frida. En dit met het nummer Ring Ring.

Op 5, John Terra. 4, Redboon. Freddy Breck op 3, Rode Rozen. En Anna, Frida, Benny en Björn met Ring Ring op nummer 2. De absolute nummer 1 hit werd weggelegd dan voor Demis Roussos met Goodbye, My Love, Goodbye.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Katy Perry. Wat ik nog klaar lig hebben voor jullie in deel 1. Luis Capaldo en Survive. En daaraan nog eentje van Josie uit de jaren 80 met I Will Follow Him.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Belgische Noordzee beleeft momenteel een uitzonderlijk warm jaar. Het zeewater brak dit jaar al 63 keer een dagrecord. En de zee zit ook al 188 dagen onafgebroken in een marine hittegolf. Dat is eveneens een record. Tijdens de afgelopen maand juli lag de gemiddelde temperatuur 2,7 graden hoger dan normaal. De plannen van een Kortrijkse ondernemer om een hoeve in Heulen om te vormen tot een plek voor groene energie lijken voorlopig van de baan. De vergunningsaanvraag is ingetrokken en buurtbewoners die protesteerden al een tijdje tegen de drie innovatieve kleine windturbines die er zouden komen. In Roeselare werkt een kunstenares uit Olen aan een groot street art project onder het spoorwegviaduct bij de haven. De vrouw die schildert er historische taferelen op de muren en zuilen. Terwijl de hittegolven elkaar blijven opvolgen, is een tuin- en decoratiecentrum in Dadizele al begonnen met de opbouw van het kerstdorp. De winkel wil de grote afdeling met kerstversiering ruim op tijd klaar hebben. Ook nu al, tijdens dit warme weer, is er volgens de winkel veel interesse bij klanten. In Knokke-Heist zijn buren van een leegstaand pand in de Lippenslaan zelf beginnen poetsen. Ze schrobden het trottoir en de gevel van het pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat. De eigenaar die werd eerder gevraagd om alles proper te houden, maar daar kwam er geen reactie op. De Vlaamse Landmaatschappij die ziet bemoedigende resultaten in de Oudlandpolder. Dat is de regio rond Zuijenkerke en De Haan. 7 graslandpercelen die werden er tijdelijk vernat. En daardoor kwamen er meer weidevogels om te broeden en ook om voedsel te zoeken. In Sint-Joris bij Beernem is er commotie over een konijnenplaag op de begraafplaats. Het probleem bestaat er al enkele jaren en de bestrijding gebeurt vooral op het jaagpad naast het kerkhof en niet tussen de graven. Het is momenteel warm en droog, maar in de Westhoek worden grachten momenteel langs gewestwegen omgebouwd tot buffergrachten. De werken die starten in de Seulenstraat in Nieuwkerke, want bij hevige regen stroomt daar veel water en slip van de velden in de grachten. En dit kan voor wateroverlast zorgen. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van Lijst de Dekker, die daarvoor de VZW-team Middelkerke oprichten. En de nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

China Crisis en Wishful Thinking. We zitten nog een uurtje samen hier bij Melinda FM, waar we straks terug een retro top 5 zullen geven. We gaan dan eens duikelen naar 15 augustus 1984. Tot die tijd Bandolero van Corinna Raoul met de Gypsy Rhythm en deze van Tame.

De hits en enkel de hits hoor je dus uiteraard hier bij Melinda FM, zoals deze nog van de Gypsy Rhythm. Corinna heeft dus haar bandolero nog altijd niet ontmoet.

0: Ja, you should take it off.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Euro Top 30. Dit zijn de jaren 80. Nummer 5.

We duikelen dus de hitparade in van 15 augustus 1984. En deze van Bronski Beat en Small Town Boy, die kreeg meteen 7 plaatsen winst op nummer 5. Eentje naar beneden op 4. Deze voor Nick Lowe, Half a Boy, Half a Man.

top 30. Dit zijn de jaren 80.

0: Mike Cole viel samen nog met Maggie Reilly en Two Friends 15 augustus 1984. Wat gebeurde er eigenlijk? De Zuid-Afrikaanse hardloopster Zola, die op blote voeten liep, en Mark de Mary Dekker uit de Verenigde Staten, die botsten in de finale van de 3000 meter op de Olympische Spelen. Resultaat was dus dat geen van beiden een medaille kon winnen. En John DeLoren, die werd vrijgesproken van alle 8 aanklaagden wegens bezit en distributie van cocaïne. En op nummer 2 stond deze.
1: Nummer 2.

0: Op 5 Bronski Beat, Nick Lowe op 4, Mike Coldfield en Maggie op 3, Wake Me Up Before You Go Go van Wham op 2. En dit was de nummer 1 hit, Frankie Goes to Hollywood.
1: Nummer 1.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

In 2023 hadden zij, en we hebben het dan over Sasa en Davy, zeeën van tijd. Denk niet dat dat nu nog het geval zal zijn, hè? Hier is Guilty, Teddy Swims.

You Don't Have To Say You Love Me met Elvis. Straks na 12 krijg je Melinda's top 30. Wij gaan eruit met deze Underdog Project. Graag tot de volgende. Get on the floor. Put your hands up.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hogevenen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hogevenen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Door die brand in de Hogevenen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reeksen van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
7: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij onze Top 30. Vandaag de lijst van 15 augustus. Betekent dat we toe zijn aan week 33. De Melinda FM Top 30 tot aan 2 uur. De populairste platen van het moment. Samengesteld uit 13 stijgers, 12 dalers. 3 platen zijn stationair deze week. En er zijn ook 2 nieuwkomers. 2 platen verdwenen ook. Max en Andy Grammer met The Thing I Love waren goed voor 26 weken notering. En Mauvais Joe samen met Canossoir. Pile was 6 weken te gast in onze top 30. De top 3 van vorige week. Op 3 hadden we Teddy Swims met Mr. Know-It-All. 2 was voor Adam Blomhardt en Zoe Levi met Tranen van Goud. En Die Die van Shakira en Burna Boy stond op 1.

nummer 30 van deze week. Vorige week nog 26, Lost Frequencies en Live It All. 29 is nieuw, De Bausa en Lose Myself.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 25.

Shakira staat ook deze week twee keer in de lijst. Hier op 24 en stationair met Zoo. En ook Bruno Mars noteren we twee keer. Daarnet al op 25 met All My Soul. En hier op 23 met I Just Might.

0: DJ-licious en Milo zijn toen al een 14e week. We gaan nog eens één plaatje vooruit. Vorige week 23, deze week op 22.
1: Just remember, we're forever young.
0: We're forever young, dit is 21. En nieuw Summer.

van deze week. Somber and My Body Isn't Ready. Het is tijd voor een eerste overzicht. Op 30 hadden we Lost Frequencies en Live It All. 29 was nieuw, The Bassa en Lose Myself. Op 28, vorige week nog 29, Alex Warren met Passenger. Dan op 27 en Stationair, Milk Inc. Music is my medicine. Camille, en nu dat je weg bent, ging van 22 naar 26. Op 25 draaide Bruno Mars met All My Soul. 24 was voor Shakira en Zoo. Bruno Mars en I Just Might stond deze week op 23. 22 DJ-licious en Milo Forever Young. En net gedraaid is de tweede en hoogste nieuwkomer voor deze week, Summer. My Body Isn't Ready. Dit is 20, vorige week nog 17. Marshmello samen met Kelsia Ballerini. En Another Drink.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

week maakte deze Harry Styles nog lichte winst. Deze week gaat hij weer achteruit. Harry Styles, American Girls. Nu op 19. 18 komt van 21.

Op 17 en goed op weg om volgende week in de top 15 terecht te komen. Stella Lefty en Basten. Deze week dus op 17. Bijna 1 uur. Ik heb nog voor jullie de nummer 16. Daar vinden we Shanna Spyro met Material Lover. En aansluitend de airplay van vorige week. En dat zijn de dames Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Tot zo.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde parts af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.

luisteraars, nogmaals een hele fijne middag en welkom bij de Melinda FM Top 30. Vandaag de lijst van 15 augustus. Wij draaiden de nummer 15, vorige week nog 16. Another featuring 54 Ultra en Talk to You. Dit is 14. Ze komen van 13 eindplaatsverlies in een achtste week. De Bausa, straks al nieuw op 29. En hier dus op 14 met Magnet.

0: Lavi, baby.
1: De Belinda FM Top 30 van zaterdag 15 augustus, waar we ondertussen aanbeland zijn bij de nummer 11. Vorige week nog 15, vorige week nieuw trouwens op nummer 15. Criss Cross Amsterdam samen met Luisa Sansa. En Willy William, dat was My Oh My. Tijd voor een tweede overzicht van deze middag. Op 20 hadden we Marshmello en Kelsia Ballerini met Another Drink. Op 19 draaiden we Harry Styles en American Girls. Dan op 18 hadden we Jonas Blue en Malif met Edge of Desire. 17 was deze week voor Stella Lefty en Boston. 16, daar vonden we Shanna Spyro met Material Lover. 15, Another featuring 54 en Talk to You, Magnetic van Bausa stond deze week op 14. 13 was voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Op 12 draaiden we Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dan het dus op 11, Criss Cross Amsterdam samen met Luisa Sansa en Willy William. Dit is de nummer 10 van deze week. 10 is voor Bebe Rexha en Faithless. A New Religion.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Is de Melinda FM Top 30. Met Maarten, nummer 9.

Zes keer wist deze Alex Warren de nummer 1 binnen te halen, maar nu toch wel echt op de terugweg. Van 8 naar 9 in zijn ondertussen 22e week. Alex Warren en Fever Dream. Op 8 vinden we een stijger. 1 plaatsje winst in zijn 15e week. Dus Cameron Whitcomb.

Luisteraars, nogmaals een hele fijne zaterdagmiddag. En welkom bij de Melinda FM Top 30. Waar we toe zijn aan week 33. En waar wij zo net nummer 5 draaiden. Taylor Swift, vorige week nog 7. I knew it, I knew you. Daarvoor op 6. Tupac en Becky G met Sorry Papi. En ook Jelly Roll draaiden we nog op 7. Met I'm Good. Teddy Swims stond vorige week 3. Staat nu op 4. Mr. Love.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Dit is de top 3 van deze week. Nummer

0: toch wel wat verschuiving aan de top van onze lijst. Want deze Aaron Blommaert en Zoe Levi zakken 1 plaats en gaan van 2 naar 3. En moeten plaatsruimen voor Meteor met Nooduitgang. Wat vorige week nog op 6 terug te vinden was. 4 plaatsen winst dus. 10e week.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: twee weken terug stond Meteor alles op nummer 2 genoteerd. Zakte toen weg naar de nummer 6. En deze week gelukkig terug op 2. En misschien volgende week wel op 1. Meteor dus met nooduitgang. Het laatste overzicht, de top 10 van deze week. Op 10 hadden we Baby Rexha en Faithless met New Religion. 9 was voor Alex Warren. En Fever Dream. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb stond op 8. 7 Jelly Roll and I'm Good. Sorry Papi van Topic en Peggy G stond op 6. Dan op 5 hadden we Taylor Swift and I Knew It, I Knew You. 4, vorige week nog 3. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 2 kwam van 3. Of 3 kwam van 2 beter. Aaron Lommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Net gedraaid op 2. Meteor en Nooduitgang. En dat betekent dat Die Die van Shakira en Burna Boy een 6e nummer 1 binnenhalen. Die gaan we zo meteen draaien. Eerst nog even meegeven wat de komende week de airplay wordt. Dat is de nieuwe single van Karol G en Bruno Mars. Het nummer heet Still.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Knokke-Heist zijn buren van een leegstaand pand in de Lippenslaan zelf beginnen poetsen. Ze schrobden het trottoir en de gevel van het pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat. De eigenaar die werd eerder gevraagd om alles proper te houden, maar daar kwam er geen reactie op. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijsten Dekker, die daarvoor de VZW-team Middelkerke oprichten. De nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke. Het is momenteel warm en droog, maar in de Westhoek worden grachten momenteel langs gewestwegen omgebouwd tot buffergrachten. De werken die starten in de Seulenstraat in Nieuwkerke, want bij hevige regen stroomt daar veel water en slip van de velden in de grachten. En dit kan voor wateroverlast zorgen. De plannen van een Kortrijkse ondernemer om een hoeve in Heulen om te vormen tot een plek voor groene energie lijken voorlopig van de baan. De vergunningsaanvraag is ingetrokken en buurtbewoners die protesteerden al een tijdje tegen de 3 innovatieve kleine windturbines die er zouden komen. In Roeselare werkt een kunstenares uit Olen aan een groot street art project onder het spoorwegviaduct bij de haven. De vrouw die schildert er historische taferelen op de muren en zuilen. In Diksmuiden start begin volgende week de bouw van een nieuwe brug over de IJzer. Die maakt deel uit van de nieuwe ring rond de stad. En die ring die moet het doorgaand verkeer uit het centrum houden. En vanaf vrijdag 14 augustus is de IJzerdijk ter hoogte van de werken daardoor afgesloten. De Belgische Noordzee beleeft momenteel een uitzonderlijk warm jaar. Het zeewater brak dit jaar al 63 keer een dagrecord. En de zee zit ook al 188 dagen onafgebroken in een marine hittegolf. Dat is eveneens een record. Tijdens de afgelopen maand juli lag de gemiddelde temperatuur 2,7 graden hoger dan normaal. Terwijl de hittegolven elkaar blijven opvolgen, is een tuin- en decoratiecentrum in Dadizelen al begonnen met de opbouw van het kerstdorp. De winkel wil de grote afdeling met kerstversiering ruim op tijd klaar hebben. Ook nu al, tijdens dit warme weer, is er volgens de winkel veel interesse bij klanten. In Sint-Joris bij Beernem is er commotie over een konijnenplaag op de begraafplaats. Het probleem bestaat er al enkele jaren en de bestrijding gebeurt vooral op het jaagpad naast het kerkhof en niet tussen de graven.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
3: Melinda FM.
0: Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De Vlaamse Landmaatschappij die ziet bemoedigende resultaten in de Oudlandpolder. Dat is de regio rond Zuijenkerke en De Haan. 7 graslandpercelen die werden er tijdelijk vernat. En daardoor kwamen er meer weidevogels om te broeden en ook om voedsel te zoeken. In Diksmuiden start begin volgende week de bouw van een nieuwe brug over de IJzer. Die maakt deel uit van de nieuwe ring rond de stad. En die ring die moet het doorgaand verkeer uit het centrum houden. En vanaf vrijdag 14 augustus is de IJzerdijk ter hoogte van de werken daardoor afgesloten. Terwijl de hittegolven elkaar blijven opvolgen, is een tuin- en decoratiecentrum in Dadizelen al begonnen met de opbouw van het kerstdorp. De winkel wil de grote afdeling met kerstversiering ruim op tijd klaar hebben. Ook nu al, tijdens dit warme weer, is er volgens de winkel veel interesse bij klanten. Het is momenteel warm en droog, maar in de Westhoek worden grachten momenteel langs gewestwegen omgebouwd tot buffergrachten. De werken die starten in de Seulenstraat in Nieuwkerken, want bij hevige regen stroomt daar veel water en slip van de velden in de grachten. En dit kan voor wateroverlast zorgen. In Sint-Joris bij Beernem is er commotie over een konijnenplaag op de begraafplaats. Het probleem bestaat er al enkele jaren en de bestrijding gebeurt vooral op het jaagpad naast het kerkhof en niet tussen de graven. Het bal van de burgemeester in Middelkerken krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijst Dekker, die daarvoor de VZW Team Middelkerken oprichten. De nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerken. De Belgische Noordzee beleeft momenteel een uitzonderlijk warm jaar. Het zeewater brak dit jaar al 63 keer een dagrecord. En de zee zit ook al 188 dagen onafgebroken in een marine hittegolf. Dat is eveneens een record. Tijdens de afgelopen maand juli lag de gemiddelde temperatuur 2,7 graden hoger dan normaal. De plannen van een Kortrijkse ondernemer om een hoeve in Heulen om te vormen tot een plek voor groene energie lijken voorlopig van de baan. De vergunningsaanvraag is ingetrokken en buurtbewoners die protesteerden al een tijdje tegen de 3 innovatieve kleine windturbines die er zouden komen. In Roeselare werkt een kunstenares uit Olen aan een groot street art project onder het spoorwegviaduct bij de haven. De vrouw die schildert er historische taferelen op de muren en zuilen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Uit 2009, deze van Gossip en Heavy Cross. Mag ik wel van harte welkom heten hier bij Malina FM op deze zaterdag 15 augustus. Dankjewel Jeroen voor het regionieuws en Maarten voor de top 30.

Heerlijk Vlaamstalig werk hier op de radio bij Melinda FM. Deze Amber en Dylan. En zij scoren toch een bescheiden hitje met deze Per Ongeluk. Voilà. Dit is Paul en Frits Kalkbrenner. Sky and Sand. Ik ben Frankie de Batselier trouwens. Tot 4 uur deze middag.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

van begin de jaren 70, Sweet en Wig Wam Bam hier bij Marlinda FM. Op zondag 6 september sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 tot 18 uur is iedereen welkom aan de feesttent in de Dorpstraat voor een gezellige dag vol sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Bezoekers kunnen er genieten van een gezellige zomerbar en diverse foodstands. Er is ook rommelmarkt en bovendien zijn er volksspelen en een springkasteel. Extra blikvanger is de open deur van de Geersenmolen die van 14 tot 18 uur bezocht kan worden. Nu even naar de jaren 80 nu met de Captain of the Heart. Hier is Double.

Is ook al uit 2018. Deze van Niels de Stadsbader en Verover mij. Het is toch al bijna 3:06. En we zijn toe aan de rubriek De Dag van. Vandaag staat er niks gepland in de agenda, zie ik. Maar het is vandaag natuurlijk 15 augustus. En dan is het natuurlijk Onze Lieve Vrouw Hemel.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Heerlijke popmuziek is dat van Yannick Bovy. Op vrijdag 11 september trekken we opnieuw massaal door de straten van de stad Veurne voor een sportieve en gezellige avond vol sfeer in Laat Mie Maar Lopen. Of je een doorwinterde loper bent, graag recreatief loopt of gewoon samen met vrienden en familie wilt deelnemen, iedereen is welkom. Kies jouw uitdaging, ga voor de 5, 10 of de uitdagende 10 miles. Ook aan iedereen die graag op eigen tempo deelneemt, werd gedacht met de G-loop. En voor de jongste sportievelingen is er de Kids Run. Info en inschrijven via www.lmml.be. Wat natuurlijk staat voor Laat Mie Maar Lopen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ja, dat is natuurlijk een goed teken als je daar allemaal nog wel in gelooft. I believe, moet ook, de dag van vandaag. Douwe Bob uit Nederland. En 50 Cent mocht het uur openen liever hier bij Melinda FM met In de Klap. Ik ben Frankie, tot 4 uur deze middag. Dit is muziek van Bryan Adams van begin de jaren 90.

Van die vele artiesten die het Vlaanderenland rijk is. Nick Bernhard liever en één klein teken. Kom op vrijdag 28 augustus naar Middelkerke voor de Coasterun. De laatste wedstrijd van het loopcriterium aan de kust. Een heerlijke loopavond met alles wat de kust zo bijzonder maakt. Een sportieve uitdaging en een gezellige belevenis voor jong en oud. Info en inschrijven via middelkerke.be. Nu een project uit Nederland. LSDJ hadden wat hits in de jaren 90. Will I Ever?

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Werk van halfweg de jaren 80, Steve Winwood. En How You Love maakte ooit nog een deel uit. Hij was nog piepjong op zijn 15e. Was hij lid van de Spencer David groep. En die hadden dan weer een hit met Keep On Running en nog wat enkele. Goed, tijd om de zwembroek aan te trekken. Alhoewel deze toch al, laat ons zeggen, enkele maanden niet meer is uitgeweest met het mooie weer. Hier is Jeff.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit?

0: Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer dat rustig naar het einde gaat. Thompson Twins, 84. Dr. Dr. daarvoor nog Britney Spears. Een stronger dokter hebben wij hier gelukkig niet nodig. Op zaterdag 29 augustus is het SAS-feest op het Michel van de Wegenplein in Bredene. Vanaf 1:15 geniet de jong en oud van een gezellige namiddag vol sfeer en plezier. Niet onbelangrijk, iedereen is welkom. Nu naar 1970 met Pickety Witch en dit leuke Same Old Feeling.

En met deze Sam Veld en Rosalind nemen wij hier ook afscheid van deze best af hier bij Marleen FM op zaterdagmiddag. Jan Snel zometeen na 4 uur. Ik heb nog voor u Dua Lipa. Geniet nog van deze zaterdag en het weekend.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De Vlaamse Landmaatschappij die ziet bemoedigende resultaten in de Oudlandpolder. Dat is de regio rond Zuijenkerke en De Haan. 7 graslandpercelen die werden er tijdelijk vernat. En daardoor kwamen er meer weidevogels om te broeden en ook om voedsel te zoeken. De Belgische Noordzee beleeft momenteel een uitzonderlijk warm jaar. Het zeewater brak dit jaar al 63 keer een dagrecord. En de zee zit ook al 188 dagen onafgebroken in een marine hittegolf. Dat is eveneens een record. Tijdens de afgelopen maand juli lag de gemiddelde temperatuur 2,7 graden hoger dan normaal. In Diksmuiden start begin volgende week de bouw van een nieuwe brug over de IJzer. Die maakt deel uit van de nieuwe ring rond de stad. En die ring die moet het doorgaand verkeer uit het centrum houden. En vanaf vrijdag 14 augustus is de IJzerdijk ter hoogte van de werken daardoor afgesloten. De plannen van een Kortrijkse ondernemer om een hoeve in Heulen om te vormen tot een plek voor groene energie lijken voorlopig van de baan. De vergunningsaanvraag is ingetrokken en buurtbewoners die protesteerden al een tijdje tegen de 3 innovatieve kleine windturbines die er zouden komen. Terwijl de hittegolven elkaar blijven opvolgen, is een tuin- en decoratiecentrum in Dadizelen al begonnen met de opbouw van het kerstdorp. De winkel wil de grote afdeling met kerstversiering ruim op tijd klaar hebben. Ook nu al, tijdens dit warme weer, is er volgens de winkel veel interesse bij klanten. Het is momenteel warm en droog, maar in de Westhoek worden grachten momenteel langs gewestwegen omgebouwd tot buffergrachten. De werken die starten in de Seulenstraat in Nieuwkerke, want bij hevige regen stroomt daar veel water en slip van de velden in de grachten. En dit kan voor wateroverlast zorgen. In Roeselare werkt een kunstenares uit Olen aan een groot street art project onder het spoorwegviaduct bij de haven. De vrouw die schildert er historische taferelen op de muren en zuilen. In Knokke-Heist zijn buren van een leegstaand pand in de Lippenslaan zelf beginnen poetsen. Ze schrobden het trottoir en de gevel van het pand dat al meer dan 10 jaar leeg staat. De eigenaar die werd eerder gevraagd om alles proper te houden, maar daar kwam er geen reactie op. Het bal van de burgemeester in Middelkerke krijgt een vervolg. Vorig jaar werd de traditie nieuw leven ingeblazen door enkele politici van lijst De Dekker, die daarvoor de VZW Team Middelkerke oprichten. En de nieuwe editie vindt plaats op zaterdag 19 september in het Silt van Middelkerke.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: De Spits met Jan Smel.

0: Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Het is zaterdag, even over 4 uur. Dit is De Spits. Wij vervangen Philip Dulster nog dit weekend. Volgend weekend is Philip terug. Hij zit naar het schijnt in de Caraïbe op vakantie. Gelijk heeft hij, Benson Boone. Mystical, magical.
1: The

Er bestaan verschillende versies van dit nummer, maar die van Joe Cocker die kunnen wij wel smaken. What Becomes of the Broken Hearted? Veel succes aan de dodentochtwandelaars. Gisteren zijn ze eraan begonnen om 9 uur bij een temperatuur van 25 graden. En vandaag krijgen ze daar temperaturen tot 29 graden. Er zijn er al een heel deel gearriveerd, maar anderen zijn nog onderweg tot

Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dancing in the Flames. Bent u 60-plusser en verblijft u in Middelkerken wel, dan kan u even meedelen wat uw leven nog aangenamer zou kunnen maken in Middelkerken. Ik had geopperd om een naaktstrand hier ergens te installeren. Alhoewel, er zijn plaatsen hier aan onze kust waar ze daar wel wat miserie mee hebben. Maar allez, we zien wel. Van Morrison, dit is een mooie. Have I told you lately?

Een nummer dat dateert uit 1989. Ik vind het een van de mooiste van Van Morrison. Alhoewel, ze mogen er allemaal wel zijn. Have I Told You Lately? Is it love you're after? Of is het daar te warm voor? Rolls Royce.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Zomerse muziek op een zomerse zaterdagnamiddag. Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone. En dit is Dean Lewis. Enjoy it while it lasts. Goeie raad.

Een nummer dat schone herinneringen naar boven brengt. Op zaterdag 29 augustus vindt in de sporthal van Ichtegem het jaarlijkse ribbetjesfeest plaats. Van 18:30 kan je genieten van een gezellige avond met een aperitief, keuze uit heerlijke ribbetjes of kip met passende groentjes en als afsluiter een ijsje. Een smakelijkende avond voor jong en oud in een gezellige sfeer. De opbrengst gaat naar mensen die het moeilijk hebben en draagt bij aan het versterken van vriendschappen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Deelnameprijs bedraagt €30 voor volwassenen en €15 voor kinderen. Zaterdag 29 augustus, sporthal Ichtegem.

Een nummer van heel, heel lang geleden, 1975, Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. Wij gaan er even tussenuit voor nieuws en weer en de commerciële boodschappen. Zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van De Spits.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
2: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
1: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
1: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
4: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk dat ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen dit seizoen. Nu vertrouwen we bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
1: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: De Spits met Jan Smel.

Dankjewel collega's van de Belga nieuwsredactie voor nieuws en weer. Wij zitten in het tweede gedeelte van de Spits op zaterdag. Deepesh Mode, People Are People. En dit is een mooie van Olivia Dean. So easy to fall in love.

Dina G. Oh, ah, just a little bit. Heb jij dat verhaal gehoord van die bouwvakkers in Sint-Gilles Dendermonde die die schat gevonden hebben van 9 miljoen euro aan goud en het braaf hebben gegeven aan de overheid? Wat had jij gedaan? Ik denk dat het bij mij van 9 miljoen naar 8 miljoen zou gegaan zijn.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

After Rain. My Sunshine After Rain, Sonja Heller brengt ons meteen bij het weerbericht vandaag. Licht bewolkt, temperaturen tot 24 graden. Morgen graadje minder, af en toe wat zon, af en toe wat wolkjes, 23 graden. Vanaf maandag wordt het grijs en vanaf dinsdag gaat het regenen. Dan zakken de temperaturen richting 22 graden. Het blijft regenachtig tot donderdag. Vanaf volgende week vrijdag zal het terug beter worden. Temperatuur 21 graden dan. En dan komt de zon terug.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie?

Duitse energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersen.be.

Dit is toch wel een zeer toepasselijk nummer wat die zomer van 2026 betreft. The Summer is Magic. Op zaterdag 29 augustus organiseert de dienst Sport van de Haan opnieuw de Rafting Day. Een sportief en uitdagende watersportevenement ter hoogte van de watersportclub De Windhaan. Vanaf 13 tot 17 uur nemen teams van telkens vier deelnemers tegen elkaar op in verschillende opdrachten op zee. Snelheid, samenwerking en een flinke dosis team spirit zijn daarbij de sleutel tot succes. Meer info vind je op dehaan.be.

Coldplay en hun vrienden met We Pray. En daarna Arno en Melanie. Als ik vragen mag, en wij zijn alweer aan het eind gekomen van deze zaterdagse dubbele aflevering van De Spits. Volgende week is Philip Dulster er terug tussen 4 en 6. En wij zijn er terug maandag aanstaande om 1 uur of 4. Prettig weekend nog. Graag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
2: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
1: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
1: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.
1: Hey,

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen pakken.
1: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockey. Die vrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klubbrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Speelt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven. En als de

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.